moeder een te helmje en zo trot al willen strengen. Hij liet gewoon een vielke vrouw, vrijdag kwijt je prachtig ding. Hij liet gewoon een vielke vrouw, vrijdag kwijt je prachtig ding. Zowel pracht, niet zord, niet zilke, zowel raak, wie veel u strenker. Hij heeft zijn, een eet niet vilke, als kun je hem gewoon kinker. Hij heeft zijn, dan eet niet vilke, als kun je hem gewoon kinker.